Ik eet de pelly en die eides welly en hij maakt mij altijd sterk. Sweet stelling en gap.

man die ene mag mir altijd sterk. Ik ken alleen een kaya man die ene mag mir altijd sterk. Sweet Stella Ganga. Sweet Stella Ganga.

0: jaar max. Fuck jou, ik denk jij zijn boos. Wat je voor de post, want je klant zoals een boos. Je rap zoals een boos en je zingt zoals een boos. Hou mij niet eens vast, want je stinkt zoals een boos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in this freak show. Okay, check out my skill. Geen fucking clue, nie. Like my name is Nigel.
2: My name is Flippin' Tuny. Ik ga voor mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
2: Heb het als een verdvoze. That's my motto. I'm not weird, you weird. I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword. I'm a serpent, you brother. I fit right in. How about cock?

0: is voor het op jou.
1: Maar hij kent steeds voor het
0: op jou. Wat is deze idee voor het
1: op jou? Die wil helpen van die genuines, man. Mr. Mac and the Genuines.
0: Mr. Mac and the Genuines.
2: Mr. Mac and the Genuines. Get it at your record store.
3: Yeah, man. The LP with the groove.

0: Waar de fuck is hij? Waar de fuck gaan? Hé, waar was die afterparty?
1: Kijk, fuck jou.